lachen de mensen in die straat. In voetstappen van hulle wat vier om te praten.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Prime Circle. Hello, hello, hello. Love it. Love it.
1: Love it, Mickey Prime Circle.
0: Heel eerste band wat ik live gezien in de milieu.
1: Oh, die heel eerste band wat ik live gezien heb, was Just Ginger. Toen ik opgemaakt heb voor Counting Crows.
0: Oh, wow.
1: Dat was great.
0: Ik was nooit...
1: Die local bands was fantastisch. Ja, ik heb nooit... Prime Circle had ik al baie gezien.
0: Ja, ik heb nooit rarig uitgegaan voor bands, nie. En dat was die tijd bij Tapas. Dat hulle daar gesing. En ek meen, dit is 'n groot band in 'n klein plek. En ek onthou, ek het, weet wat al die story gesê het, was, ek het altyd, ek het nooit vir my gewrigte gehou nie. Omdat ek maar arms het, het ek altyd leer straps gedra.
1: Ja, ja.
0: Of baie goeders. Ek het nooit vir my gewrigte gehou nie. Omdat ek maar arms het, het ek altyd leer straps gedra.
1: Ja, ja.
0: Of baie goeders. Ek het my horlosie afgehaal, want my ADHD en my horlosie gaan nie meer so lekker.

How to push through Donna Winner met Moonlight Shadows. Amper nuustijd, so 7 minute weg van nuustijd en lekker muziek nog op pad op 'n donderdag. 21 Mei, koop jy is veilig, jy is warm en jy is gezond. Corlia Botha met haar weergawe lewendag van deur mekaar van Karen Zoid.

0: Mijn naam is Rihanna Nels. Soos die son, daarmee gaan ek jou groet vandag vir die donderdag 21 Mei. Etienne Kalit staan by met die middag saam met sy resepte, lekker muziek, boodskappe en great program tussen 12 en 3. Die grootman Bieknik tussen 3 en 6 op die Bieknik Drive. Dankie Clinicare, jylle maak die JKB program moontlik. Dit is nou maandag tot vrijdag 9 tot 12. Speel ek met Appel, Christo en Kobus, Andreet en natuurlijk soos ouder gewoonte Kanye Warris. So my kant af JK tot môre, dis Vrydag, jou keuse van musiek, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kingscourt Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.
5: Luister FM.
6: Ons het saam gebouw.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Volg ons op Facebook at Luister FM.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Elke keer als ik je zin, word ik net weer.

0: voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a leier.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: By East Cape Caravan and Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Walmer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
4: 041-581-5363.
6: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
7: Is omdat hulle by Samba is.
6: Hoeso?
7: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
6: En?
7: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
6: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
7: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
8: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

gespeel op vaste lande, selfs eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak.

was net daar een jaar. Het jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Jy is my syde kruis, as ek verdwaal, as ek my richting verdwaal.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker!

0: kranen drupt. Toiletten lekt.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: Luister FM.

grijs lang. Zes mijl naar haar toe. Ze dansen hierin. Samen 5000 pixies.

0: langs die pad.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
0: Langs die pad.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

I see Julian Laxton Band. Fooled around and fell in love. Donderdag en donderdag, die Big Nick Drive. Staccato's met Butchers and Bakers en Gene Rockwell's A Whole Lot of Women voor die. Ons speel Hardstaff op die oomblik. Vandaag se woord vir Hardstaff, Karbama.

0: Dit is jou donder en donderdag klink. Lynyrd Skynyrd, Free Bird. Sala Owens het van Sweet Home Alabama brang. Dit is donder en donderdag. Dit is Big Nick Drive. Big Nick saam met jou. Ons speel hardstaf op die oomblik. Vandaag se woord van hardstaf, Karbamat. K-A-R-B-A-M-A-T. Maak vir my een sin, gebruik die woord karbamaat, K-A-R-B-A-M-A-T. Stuur die vir my in die WhatsApp, lijn 208-233-667. Rij vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 mei betaal jy slechts R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jou tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om die laaste vrijdag van elke maand groot prijse te wen. Handig met jou strookie in. Has Petroleum is oop maandag tot vrijdag van 6:00 die ochend tot 6:00 die aand en saterdag van 6:00 die ochend tot 12:00 die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. Een blink akademiese toekoms begin by ons.
3: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerard de Jager and Chantal Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
4: Are you ready, Bo?
5: Living on love.
6: You got no way to hold.
3: At Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
7: Luister FM, weer.
0: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer dinge vir môre? Vrydag 22 Mei, Aliwal Noord 10:15, Bishu 13:23, 30% reën, Kraddock 12:21, 10% Dispatch 15:20, 30%, Oos-London 17:22, Fort Beaufort 11:21, Graaf-Reinet 13:20, Gramstad 13:22, 10% reën, Jeffreys Bay 16:21, 10% reën, Mtata 11:23, Port Alfred 17:21, Port Elizabeth 16:20, 30% reën, Port St. John's 17:26, Queenstown 10:21 en Uitenhaag 15:21, 30% reën. Dis jou weer dinge vanmôre, Vrydag 22 Mei.

lang kreatief blyster FM. Bob Seger die Silver Bullet Band, Like a Rock, love my song. Ek sê altyd, die lied moet speel op my begrafnis. Maar is nie my begrafnis nie, maar dit is tot ziens tyd sê vir my op die donder en die donderdag weergawe van die Big Nick Drive. Wie gaan lekker buiten die ruiten keer saam met Konrad en Rico, soos ouder gewoonte. Ek sê vir jou tot ziens, morgen is een lieflike vrijdag, en help ek jou in jou vrijdagmiddag en aand en in jou naweek in met die Big Nick Drive. Tot morgen, tot ziens, speel uit met die beautiful ene van Van Morrison.

0: vanaand.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: nog bij je, bij je lieve Jo.
1: Luister FM.
2: Breem de aande stad langs uit, vergeet die stil en kalm daar, wat starig door die onlus uitgebuit is. Kollig dans en mis een mooier, jij wat nooit te kalm wordt.

knalgebrek. Ik wonder wanneer ik van jou salat weet. Met die kamer slik mij in, met die kussing slik mij weg. Maar jij blijft op mij wacht, zoals een zonvlek.

op de achterstoep van mijn brein word ik dronken aan niets zoals jij. Al jouw voeten schuif naar de kruisbeen wachtgetij. Maak ik de foto, maar hij is klein. Van iets wat lijkt zoals jij. Ach, oude toets aan mijn kamer en in brand slaan.